0: Nee, dat is waar.
1: Ben ik er niet aan voorzien?
0: We slaan de 200 die staat te
1: veel. Ik ben er niet aan voorzien. Ik ben er niet aan voorzien. Ik ben er niet aan voorzien. Ik ben er niet aan voorzien.

0: Ja, toe, ik was die.
1: Nee, ik ben even bellen. Ik stel hem even zo tegen een break.
0: Wat gaan we doen? Van de camping gaan we de X-57. Maar de 57 valt die. Gaan we in deze 77 Frankfurt. Wat gaan we doen? Van apartment number 2. Ze melden assaulted. Who was on scene with a gun, wait for police.
2: Medic 49.
0: Any 49, Fossey?
2: Where are they all? They can walk away.
0: Affirmative.

0: Heeft geen vliegen, ook aan gaan die stemmen, zie je wat allemaal scheef is.
1: Yes, ten.
0: Yes, ten van vliegen.
1: Yes, ETA on medic 5.
0: Stand by, medic 5.
1: About 8 minutes out.
0: Confirm, maybe yes, ten.
1: Yeah.
0: ES-11?